De heim ik zie, wie dan hoes, dat ligt de scheen bij krabben, wie dan hoes wat zonne neer, herrschiet.